Hy die is my dog. I love you. Genio Overload met 'n spesiale dedication. Before that, Brown. Yeah, it sounds American because he is. Maar die man het lang geblei in die Kaap en, you know, what's within. So for my is a Kaap en Achella 83 featuring Nerdonna. Nerdonna, waar is jy, Macy? We need your voice. Testimony ook daar in die mix. Keep it in a curse. And then before that, Foul Play, a little bit all the way from Joburg, featuring Only One and Easy Money with Timeless, Stego Vibes, and Dizzy Diz with Snakes Part 2. Now, yeah, it's Straatbrede Kante with Hemel Besem, where we focus on rhymeklets, Afrikaanse rap. Wat, dit is natuurlijk wat die taal Afrikaanse mond oophou in ons geledere. Don't lie, julle weet toch maar hoe die ding werk. That is it. Yeah, so vanaand, se MOT, The Moment of Truth, belongs to Ralph Cyphers, waar ons een paar numbers aan hom gaan speel en bykie met hom praat, of hy saam met ons praat. But before we get to that, kom ons gaan maak eens een international draai. Een international draai met die high five. He's a new.

0: sterf tot ik sterf. Die is wel nog verf, die is wel nog verf.
1: Ik was wel de hele tijd missing, like een aanschouwer van die so-called MC's en die manier waarop ze die kalte bederf. Hij had afgeweken en ik kon niet zitten en kijken hoe dat gebeurde.

0: tussen praat.
1: So, brain narrative sê basically waar vanaf ek kom, wat ek alles sien in die community gebeur, en dat het sê ook van my visie, hoe ek wil het moet wees. En ja, dis maar wat brain narrative is.
2: Stoei, stoei.

0: komen elf cijfers. Ik heb gehoopt hier in die vraag voor... Ik heb een hele paar namen gehet af, wat van ik begin een MC het. En... allemaal iets van mij, like, altijd gevraagd als elf cijfers je steeds neem. Ik heb altijd geweten, like, mijn final form gaat er elf cijfers is. En... nou het ik maar net besluit om mijn geboorte, dat is eigenlijk mijn geboortenaam en van, zo... So, en omdat het Ralf Cijfers is, is ook die reden hoekom ik voel ik zal nooit ophou met wat ik doe nie.
1: Ja meneer, cijfer aan, Ralf Cijfers natuurlijk met sy album wat hy uitgebring het daar so, Oorlog Verf, ons het so 3 tracks gespeel hier so op straatpredikante by die Hemelbesem. Let's look at the 3 tracks that we played. Oorlog Verf, Hondebeer staan op die trackie, maar ek hoor ek hy sê Hondebeer. Nicotine Long en amper mense daar feature en feature amper mense, ja, as ek reg is, YAH met Brain Narrative ook, die 3rd song that we played there from his album Oorlog Verf, Ralf Cijfers.

zeker, check je ons goed uit dat heel major, movement op Facebook en dan ook Ralph Cyphers, waar die man kan krijgen op Facebook, support en koop die album, man, koop die album. That is it for today. Remember, if you have or know of anybody who does this Afrikaans rap thing, Rijmklets dingen, asseblief, laat hulle voor ons music submit of maak contact met ons op ons WhatsApp 0782465799. If you're outside of South Africa, that zero is replaced by a +27 78 246 5799. That is the number waar ons hulle music kan submit. Ook op Facebook kan jy graag gaan check, aan Facebook, Straatpredikante, one word, met Hemel Besem, ek kan daar gaan kry. Ook op my Facebook page, Hemel Besem, gaan check wat speel volgende. But on the Straatpredikante page, there's a pin post where you'll see where we play everywhere, elke dag, van maandag tot zondag is ons aan die gang. Let me see if I can, we kan onthou waar alles is. Maandag is ons by Base FM, that is on in Namibia, Windhoek, if I'm not mistaken. And Dinsdags is op Chapter 1 Radio. Wednesdays is op paar radio stations, I know that much. I think Eden FM is daar. Nie Eden FM, sorry. Radio KC, we are in Radio KC, I know that much. Denk ons ook op Gamka. And then Thursdays, ook een hele paar radio stations waarvan Eden FM, not Eden FM, NFM is prevalent there. Ook op Radio East River, etc. And then also, op een vrijdag is ons op NFM, dat is Namibia NBC. Is ons daar in nacht, Rap Radio Africa ook also. And then on a Saturday is bij radio stations, ik zeg Gamka, Valley FM. I'm just saying some of it. Ek kan nie else doen, UCT Radio, and then up on Sundays, Beat Bangers Radio, and the repeats on Wednesday as well. So yeah, that is verskillende plekke waar ons is, but please go for the full list, go and check on our pin post on Facebook, Straatpredikante. I'm out, tot volgende week, is Hemel Besem, en die is Straatpredikante, en ek speel uit met een number 2 van die ouwens aan Klaersdorp, Mr. 5 Star en Mr. C4. And it's when it say what you want, when that is what us do, as a rain clicks, us say what us will. Chop!